Dat waren songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Allemaal songs van Leonard Bernstein. Gezongen door Alfred Drake en Roberta Peters. Met onder andere Enoch Light en zijn orkest. Deze Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 299ste keer jazz in de film. En daarbinnen voor de 33ste keer aandacht voor scores van Piero Piccioni. En wel voor de film Alastair MacLean's Puppet on a Chain uit 1970. En Le Témoin uit 1978. In 1970 wordt een boek van Alastair MacLean verfilmd waarin de drugshandel de hoofdrol speelt. Ook toen al moest je daarvoor in Nederland zijn. In de actiefilm Puppet on a Chain gaat een agent van de narcotica-brigade van Interpol naar Amsterdam op jacht naar een drugssyndicaat. Regisseur Jeffrey Reeves filmt de stad als een pool des verderfs, waar een collega van de agent al meteen op Schiphol overhoop wordt geknald en zijn assistente wordt teruggevonden aan een vleeshaak. Zelfs een priester ontpopt zich als een duivel. Alastair MacLean schreef zelf het scenario waarbij hij dankbaar gebruik maakte van de Amsterdamse grachten voor speedbootachtervolgingen en heroïnelijken. Piero Piccioni benadert Puppet on a Chain alsof het een soort witte blaxploitation movie is, maar het niet dat hij op dat genre vooruit loopt. Voor zijn dynamische score past hij hetzelfde instrumentarium toe als in de loop van de jaren 70 voor die zwarte misdaadthrillers in de grote stad wordt gebruikt. Zijn geliefde Hammondorgel klinkt niet meer zoetsappig als op een cocktailparty, maar blaast agressief over het orkest heen. De koperblazers worden bespeeld met een soul-inslag en de drums leveren een funky aandrijving. De elektrische gitaar gaat zijn eigen gang, zoals in de James Bond films. Filmcomponist Lalo Schifrin zal jaren later op diezelfde manier de harde politieman Dirty Harry gaan begeleiden in de misdaadfilms met Clint Eastwood. Omdat Alastair MacLean's Puppet on a Chain een Engelstalige productie is, kan Piero Piccioni zijn materiaal schrijven voor de London Sinfonia. We gaan luisteren naar een uitvoering door dit orkest en het orkest staat onder leiding van Harry Rabinowitsch.

Deze muziek voor Puppet on a Chain van Alastair MacLean was een buitenlands uitstapje voor componist Piero Piccioni, maar er waren er meer. Hij schreef de scores bij een paar Amerikaanse producties, maar hij was actiever in Europa. En hier kreeg hij, dankzij co-producties met Frankrijk, opdrachten voor verschillende soorten films. Via zijn goede vriend Alberto Sordi, komiek, acteur en regisseur, met wie hij aan zo'n 30 films werkte, raakte Piccioni in 1978 betrokken bij de thriller Le Témoin, oftewel De Getuige. Naast Philippe Noiret speelt Sordi in Le Témoin een Italiaanse restaurateur van fresco's. En de ongelukkige man wordt in de Franse provincie ten onrechte beschuldigd van moord op zijn vrouwelijk model. Hoewel er geen getuige is en vandaar dus de titel van de film. Regisseur Jean-Pierre Mocky manoeuvreert de politieonderzoek in de richting van een debat over de doodstraf die dan nog in Frankrijk kan worden toegepast en ook nog met de aloude guillotine. In de jaren 70 staat niet alleen het nut van de doodstraf ter discussie, maar er verandert ook heel veel in de muziek. En dat is te horen aan de scores die Piero Piccioni in dit tijdvak schrijft voor deze twee internationale misdaadfilms. Het verschil tussen Puppet on a Chain uit 1970 en Le Témoin uit 1978 kon niet groter zijn. Le Témoin gaat in première net nadat Saturday Night Fever een enorme hit bleek. En de maatschappij en de cinema die worden vanaf dat moment overspoeld door de disco. In Piccioni's score gaat zijn jazz dan ook over in het tempo van de disco. Het door Piccioni vaak gebruikte Hammond-orgel krijgt ook een bewerking. Dit keer speelt een kerkorgel de hoofdrol, omdat de zware, galmende klank zowel hemelse associaties kan oproepen als bitter verwijst naar het beschikkingsrecht van justitie over iemands leven. En dat wordt helemaal wrang wanneer Piccioni zelfs een kinderkoor inzet voor het hoofdthema. Op de titelrol wordt het gezongen door de Franse artieste Emeline. En de tekst is van Christian Doura. De Hammond-orgel krijgt ook een bewerking. Dit keer speelt een kerkorgel de hoofdrol, omdat de zware, galmende klank zowel hemelse associaties kan oproepen als bitter verwijst naar het beschikkingsrecht van justitie over iemands leven. En dat wordt helemaal wrang wanneer Piccioni zelfs een kinderkoor inzet voor het

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano, samen met een studioorkest onder leiding van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren, naar filmmuziek van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song, Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was dus een bewerking van Three Coins in the Fountain door Victor Jong. En hij dirigeerde zelf een studioorkest. U luistert nog steeds naar filmmuziek van June Steen. Tot slot twee ouvertures: Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. De National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everley.

En dat was tot besluit National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly met twee ouvertures, Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

filmmuziek van Eric Coates. Dit was The Dam Busters March. Hetzelfde orkest gaat verder met muziek van Sir William Walton, Spitfire, Prelude en Fugue, Royal Liverpool Philharmonic.

U luistert bij de concertzender naar The Sound of Movies, filmmuziek van Engelse componisten. Nog meer muziek van William Walton, Richard III. Ook nu weer door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Sir Charles Groves.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Bedankt aan Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 57 in de serie Jazz in de Film. Met een achtste deel over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. En vandaag Rodgers and Hart in andermans uitvoeringen. Frank Sinatra wordt straks begeleid door een studioorkest. Hij zingt verschillende theater, musical en filmsongs van Rodgers and Hart. Zoals It's Easy to Remember, My Funny Valentine en It Never Entered My Mind.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939 met My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

De eerste 10 minuten van de film hebben geen dialoog. Hier wil Melville de psyche van de hoofdpersoon, huurmoordenaar Jeff Castello, overbrengen op de kijker. Alain Delon speelt hem ijzig, zonder enig zichtbaar gevoel. De muziek moet het werk doen en de Roubaix legt met een minim motiefje, dat bestaat uit een harp arpeggio van 3 noten, het onvermijdelijke lot van de killer bloot. In de slotsequentie laat de componist pas gevoel toe, via de trompetsolo, het symbolische instrument voor de eenling. De score wordt gedirigeerd door Eric de Marsan, die 2 jaar later zelf componist wordt. En als laatste hoort u een moderne remix van het Samurai-thema, in 2005 gemaakt door New World-componist Nicolas Herrera.

1967 is echt een wonderjaar voor de dan 28-jarige François de Roubaix. Hij ontmoet naast Alain Delon ook Francis Dreyfus, uitgever van jazz en variétémuziek. Dreyfus herkent in Roubaix meteen de vernieuwer, die experimenten durft aan te gaan met orkestbezettingen, etnische instrumentatie en zelfs met het modelleren van de notenreeksen. Hij herkent ook dat een autodidact als de Roubaix juist verfrissing kan brengen. En hij herinnert zich de componist als een echte beatnik. De eerste soundtrack die Dreyfus op zijn eigen label uitbrengt is van de lange televisieserie Les Secrets de la Mer Rouge. De makers Claude Guillaumont en Pierre Larry verfilmen hiermee de levensloop van Henri de Montfrey, een beroemde Franse avonturier in Oost-Afrika rond 1900. De Montfrey, gespeeld door Pierre Massimi, zet een bedrijf op dat oesters kweekt langs de oevers van de Rode Zee. François de Roubaix voelt zich als een vis in het water in de zee en vanaf zijn negende doet hij al aan scuba duiken. Hij houdt van exotische locaties en dito muziek. Voor de 25 episodes van Les Secrets de la Mer Rouge zoekt hij naar telkens andere middelen om het idee van de zee in klanken vast te leggen. Hij gebruikt onder meer primitieve fluiten, schelpen om op te blazen en een xylofoon van kristal. In 1975 komt producent Pierre Larry met nieuwe afleveringen van de televisieserie waarbij ook de inmiddels 90-jarige avonturierschrijver Henri de Montfrey in beeld komt. En hiervoor bewerkt de Roubaix zijn muziek met moderne middelen en componeert er ook nieuwe bij. We laten er nog 4 tracks van horen. Maar nog even het volgende, want vlak na de opname verdwijnt de Roubaix in zee bij de Canarische eilanden, enkele maanden na het overlijden van Henri de Montfrey. En de televisieserie-uitgever Francis Dreyfus brengt de muziek uit samen met een plaat waarop de Montfrey zijn verhalen vertelt. Ook de heruitgave op cd die verschijnt op het label Disc Dreyfus.

En met deze muziek is deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film, waarin we voor de tweede keer aandacht besteden aan de muziek van François de Roubaix, geheel gevuld. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dat was de soundtrack bij Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie die ook biografie was over het duo Rodgers en Hart van regisseur Norman Turok. U luistert naar The Sound of Movies, u luistert naar Jazz in de Film. En vandaag staat Richard Rodgers voor de vijfde keer centraal. Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De film gaat over het reizende circus van Anthony Wonder. Ook dit keer zijn de teksten van Lawrence Hart. U hoort onder andere Doris Day, Martha Raye, Jimmy Durante, James Joyce, die verzorgde de zangstem voor Stephen Boyd. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Georgie Stahl.

U heeft geluisterd naar de soundtrack van Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De muziek was van Richard Rodgers en de teksten van Lawrence Hart. Kees Hoogenberg stelde deze The Sound of Movies voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. We beginnen met aflevering 1 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith. Hij leefde van 1929 tot 2004 en hij schreef de score voor Alien, een sci-fi thriller van Ridley Scott uit 1979. Jerry Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. Deze keer Demonstration Excerpts, uitgevoerd door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Goldsmith zat zelf vanwege de geluidseffecten in de mixing booth. Zijn main title theme is niet in de film te horen, maar wel op de door Jerry Goldsmith geproduceerde soundtrack LP opgenomen.

Piero Omeliani was niet alleen goed in het kopiëren van zijn eerdere successen, hij experimenteerde ook volop met nieuwe technieken en muziekvormen. In 1972 nam hij de fascinerende gok om een televisieserie over de klassieke wereld van de Romeinen te voorzien van een elektronische score. De serie Il Mundo dei Romani, geregisseerd door Corrado Sofia, die zich in eerdere films met de antieke oudheid had bezighouden, werd in 1973 uitgezonden door de RAI. Piero Umiliani zal zich voor deze anachronistische begeleider ongetwijfeld gesteund hebben gevoeld door Satyricon van Federico Fellini. In 1969 had Nino Rota voor die verfilming van de klassieke Petronius-vertelling ook elektronische klanken gecombineerd met historische instrumenten. Het gevolg was overigens toen wel dat het de kijker betrekkelijk koud liet wat de karakters overkwam. Umiliani weet zijn muziekstukken voor Il Mundo dei Romani wel een zekere beweging mee te geven. We laten enkele composities horen die bijna electrofunk avant la lettre zouden kunnen zijn. De muziek wordt in de Sound Workshop Studios in Rome uitgevoerd door Piero Umiliani e i suoi oscillatori. Een oscillator is een elektronische schakeling, zoals u wellicht weet, die een trillend signaal opwekt. Geluidstechnicus Claudio Budassi wordt dan ook met name genoemd op de soundtrack LP van Il Mundo dei Romani, die in 2016 opnieuw is uitgebracht. We gaan luisteren naar het laatste deel van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenberg.

Op de Concertzender is het weer tijd voor The Sound of Movies. En we zijn toe aan aflevering 44 in de reeks Jazz in de Film. En daarvan dan weer deel 3 met composities van Alfred Newman. We beginnen met de muziek die hij componeerde voor Take Care of My Little Girl. Een filmdrama van Jean Negulesco uit 1951 over het studentenleven op de campus. Met onder andere Mitchie Gaynor in een van de hoofdrollen. Het studioorkest staat onder leiding van de componist zelf, Alfred Newman.

U luistert naar filmmuziek van Alfred Newman. The Pleasure of His Company is een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen. Het verhaal van een debutante die met een ranch-eigenaar trouwt. Alfred Newman dirigeert wederom het studioorkest in de muziek die hij schreef voor The Pleasure of His Company.

U hoorde het Oscar Peterson trio, bestaande uit Oscar Peterson uiteraard achter de piano, de bas, Ray Brown en drums, Ed Thigpen. Ze speelden de West Side Story dus in een versie van het Oscar Peterson trio, een opname van 1962. Muziek van Leonard Bernstein, die staat centraal in deze Sound of Movies. Tot zover deze aflevering, samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbirk.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 51 in de serie Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918, hij stierf in 1990. Hij schreef muziek voor Wonderful Town, een televisiemusical uit 1958, op teksten van Betty Comden en Adolph Green. De zangers van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin, Jordan Bentley en het studioorkest dat u gaat horen staat onder leiding van Leeman Engel.

is home, Christopher Street.

I'm sorry. At the bottom of the vanilla, there was... It's nothing.

Ook dit is muziek van Julie Stein, Ruggles of Redcap, een televisieuitzending uit 1957. Met zang van onder meer Michael Redford en Peter Lawford, de Buster Davis Choir en een studioorkest onder leiding van Buddy Bragman. In ons programma The Sound of Movies en de serie Jazz in de film. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

En deze tune betekent weer een nieuwe aflevering van The Sound of Movies bij de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar aflevering 50 in de reeks Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. On the Town, een romantisch muzikale comedy van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1949. De teksten zijn geschreven door Alof Green en Betty Comden. En de score bevat ook de songs Prehistoric Man, Main Street, You're Awful en Count on Me, gecomponeerd door Roger Edens. En u hoort de zang van de hoofdrolspelers Frank Sinatra, Gene Kelly, Julius, Manchin, Bern Hoffman. En ze worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton.

0: van
1: Tom. Hey,

Dat was vol muziek uit It Happened in Brooklyn, een film uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long en de Starlighters. En de pianist was Andre Previn. U hoorde ook het MGM Studio Orchestra onder leiding van Johnny Green. We luisteren naar filmmuziek van Judy Steen. Song uit de Three Coins in the Fountain. En dat is een film uit 1954 met tekst van Sammy Kahn. Zang van Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van Nelson Riddle.

Zang was dit van Frank Sinatra Studio Orkest onder leiding van Nelson Riddle. Het was muziek, song uit de Three Coins in the Fountain uit 1954, tekst van Sammy Kahn. En de volgende song is ook uit Three Coins in the Fountain, zoals bewerkt in de filmscore door Victor Young in 1954. En nu uit te voeren door een studioorkest onder leiding van deze Victor Young.

Dat was een studioorkest onder leiding van Victor Jong. En Victor Jong die maakte ook de bewerking van deze song Three Corns in the Fountain. Een film dus uit 1954. U luistert naar filmmuziek van Judy Steen. Tot slot twee ouvertures. De ene is uit Bells Are Ringing uit 1960. En de tweede is uit Gypsy uit 1962. U hoort de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Bij de concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met vandaag de dag gebruikt in allerlei films en tv-series. We laten in deze aflevering van The Sound of Movies muziek van hem horen uit twee films en een theatermusical. Om te beginnen Step Lively uit 1944. De teksten zijn van Sammy Kahn en u hoort onder andere Frank Sinatra. En dat allemaal samen met het RKO Radio Symphony Orchestra onder leiding van Konstantin Bakalejnikov. Het is een Amerikaanse musicalfilm. Een groep repeteert in een penthouse suite van een hotel. En iemand heeft daar geld voor geïnvesteerd. En als hij verhaal komt halen, blijkt alles in een chaos te verlopen. Uit 1944.

U luistert naar muziek uit de film Step Lively. Nou is dit een live radioprogramma en we doen nog ouderwets vanavond en deze middag met vinyl. Dus de technicus draait nu de grote grammofoonplaat om en zet de naald er weer boven. En we gaan weer gewoon verder met de rest van de muziek uit de film Step Lively.

In dit programma The Sound of Movies zijn we heerlijk bezig geweest met grammofoonplaten omdraaien, rechtzetten, de naald erboven. En dat allemaal om u filmmuziek te laten horen, gecomponeerd door Julie Stein. Dit programma, The Sound of Movies, werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en u heeft het al begrepen. Met deze tune kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 295ste keer aandacht voor jazz in de film en daarbinnen voor de 31ste keer aandacht voor de componist Piero Piccioni. Het boek La Dame aux Camélias is de spreekwoordelijke roman uit de periode van de romantiek. In 1848 romantiseerde Alexandre Dumas junior in zijn boek de tragische geschiedenis van een volksmeisje uit Normandië dat als courtisane in Parijs roem vergaarde bij aristocraten en kunstenaars. En daar bezweek ze al op haar 23ste aan de TBC. En deze tuberculose velde haar een half jaar voordat ze door de roman van Dumas onsterfelijk zou worden. Het verhaal van de dure prostituee zorgde voor een schandaal, ook in de toneelbewerkingen of als opera. La Traviata van Verdi werd in 1853 dus ook met zulke gemengde gevoelens ontvangen. En in 1912 werd het boek voor het eerst verfilmd met Sarah Bernhardt in de titelrol en ze zouden nog tientallen verfilmingen volgen. In het Engels heette La Dame aux Camélias veelal Camille, naar de bloem Camellia japonica. In de zwijgende film Camille uit 1921 speelt Rudolf Valentino de jonge man Armand Duval. En dat is dus de jonge man die verliefd wordt op de donkerharige schoonheid. En niet voor niets heeft deze Armand Duval dezelfde initialen als Alexandre Dumas. De schrijver zelf namelijk was in zijn jeugd als een blok gevallen voor deze dame. Het dramatische verhaal is ook overgezet naar de moderne tijd, waarin er minder problemen werden verwacht met de censuur. De Amerikaanse regisseur Radley Metzger had naam gemaakt in de porno-industrie voordat hij zich, medio jaren 60 was dat, ging richten op het importeren van kunstzinnige erotische speelfilms uit Scandinavië. En zo kwam hij op het idee dat hij ook dit soort films zelf kon maken. Met zijn sterke gevoel voor belichting, chique locaties en spannende mise-en-scènes kwam hij in Italië terecht. En daar draaide Metzger in 1969 een nog verder geërotiseerde versie van La Dame aux Camélias met de Engelse titel Camille 2000. Het verhaal wordt hierin weer verteld vanuit de hoofdpersoon, de jongeman Armand Duval, een rol in dit geval van Nino Castelnuovo. En de dame heet ook weer Marguerite Gauthier, gespeeld door de Française Danielle Gobert. In de vrijgevochten jaren 60 is zij verslaafd aan seks en aan geld. Nieuw aan deze versie is dat ze nu verliefd wordt op de knappe zoon van een industrieel in Rome. En de argwanende dominante vader van die jongen is er de oorzaak van dat de prostituee sterft aan een overdosis drugs. De score bij Camille 2000 is een kolfje naar de hand van Piero Piccioni. De lange titelrol begint met een romantisch liefdesthema, maar gaat over in muziek die past bij alle woeste orgies in de dure villa van de Gaul Girl. Piccioni was een meester in het componeren van achtergrondmuziek die door de instrumentatie, in dit geval van Hammondorgel, elektrische gitaar en staccato bespeelde saxofoons, tragiek en onheil laat doorklinken. En de score van Camille 2000 die werd gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist zelf.

En het was een studioorkest onder leiding van Alfred Newman. Muziek afkomstig van de film How to Marry a Millionaire, een romantische comedy van Jean Negulesco uit 1953. Met beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Ron Bacall. Gaan we verder met de muziek van Alfred Newman. Als aanvulling volgen er nog twee thema's uit beroemde scores van Alfred Newman. Thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. Henry Mancini en his big band hoort u en het jazzarrangement stamt van Henry Mancini.

En als u deze scores herkende, ze waren uit het thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. U hoorde Henry Mancini en his Big Band. En Henry Mancini heeft zelf ook het arrangement gemaakt. Gaan we nog naar een thema uit de film A Certain Smile uit 1958. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest speelde het thema uit de film A Certain Smile. 1958 is deze film gemaakt. En tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, samengesteld weer door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Aflevering 43 in de reeks Jazz in de Film. Met daarin alweer het derde programma over de componist David Rexon. David Rexon die leefde van 1912 tot 2004. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin. En speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexon componeerde voor meer dan 100 films, tekenfilms en tv-series. U kunt nu luisteren naar, en let wel, een grammofoonplaat. Een echte oude LP. En de technicus zit al handen wrijvend achter de draaitafel om dit mooi voor u te laten horen. Force of Evil, zo heet de film. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. Een advocaat regelt de zaken van een crimineel uit het gokcircuit van New York. U luistert naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexon.

0: Force of Evil, een film noir van Abraham Polonsky uit 1948. En het was dus David Rexin die daar de muziek voor schreef. Dat heeft hij ook gedaan voor tekenfilms. We laten nu muziek horen uit Giddy Up, Unicorn in the Garden en Madeline. Films uit 1950, 1953 en 1952. Filmmuziek van David Rexin.
1: Here is the entire portion of Giddy Up, scored by David Rexin, that accompanies the dancing horse. The composer has called this dance sequence Hoof Loose and Fancy Free, or What Killed Vaudeville?

In dit programma The Sound of Movies luistert u naar filmmuziek van David Raxin. En zojuist heeft u muziek gehoord bij 3 tekenfilms. Dan nu weer naar het grotere werk. U luistert naar Carrie, een romantisch drama van William Wyler uit 1952. Het boerenmeisje Carrie Meeber trekt naar de grote stad Chicago op zoek naar succes. Maar door haar goedgelovigheid komt ze echter al gauw in de problemen. De hoofdrollen speelden in die film Laurence Olivier en Jennifer Jones. U luistert naar Carrie, muziek van David Raxin.

U hoorde verschillende filmsongs van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. We gaan verder met de American Negro Suite, een cyclus van 6 liederen, 4 spirituals, a dream and a lullaby. Het is een stuk uit 1941 dat ergens doet denken aan Porky en Bess, waarin ook gospel-elementen als kunstlied werden gepresenteerd. Het libretto is van Ted Kohler, met sopraan Judy Kay, Peter Howard op piano en de Premier Gospel Quartet.

U hoorde de gehele American Negro Suite van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Gay. Dit was The Sound of the Movies, samengesteld door Kim.

Dag, dit is de concertzender met het programma The Sound of Movies. Aflevering 42 in de reeks Jazz in de Film. Muziek van de Amerikaanse componist David Rexin. David Rexin, hij leefde van 1912 tot 2004, studeerde bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin en speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexin componeerde voor over de 100 films en tv-series. We laten muziek uit 3 films horen, alle 3 uit de jaren 40. Om te beginnen Fallen Angel, een film noir, zwart-wit dus, van Otto Preminger in 1945. Over een moord in een plattelandsrestaurant en het oplossen van de zaak door de eigenaar ervan. U hoort het studioorkest onder leiding van de componist zelf, David Rexin.

And I was in love, zong de meneer. Fallen Angel, daar was deze muziek uit. Een filmnoir van Otto Preminger uit 1945. En de muziek was van David Wrexham. Want u luistert in dit programma naar filmmuziek van David Wrexham. Nu uit de film Whirlpool. Eveneens een filmnoir van Otto Preminger uit 1949. En deze film gaat ook over een moord. En de dader is een kleptomane en die wordt beschuldigd van de moord, omdat ze dat gedaan heeft, waarschijnlijk via een hypnose. U hoort de main theme en de trailer. Het studioorkest onder leiding van David Wrexham.

Ik verslik me bijna in de popcorn, zo spannend is dit allemaal. U hoort de muziek uit de film Whirlpool. U luistert in dit programma naar filmmuziek van David Rexen. Ook in de volgende film gaat het over moord. Het is dus eigenlijk een moordprogramma wat we hebben. De film heet Laura. Laura en de detective, daar gaat deze film over. Een prachtige zin daaruit is: The story of a love that became the most fearful thing that ever happened to a woman. U hoort, de film is uit 1944 trouwens, u hoort de Laura Suite, Theme and Variations. Het studioorkest staat ook nu weer onder leiding van de componist David Rexen.